Goede Marius. Du, wat velke deunen de hunds begint hem daar krijgen? Daarna. Je wordt achter je de ieren molenba. Daarna gaan je de dus in het klokkentieden, hè? Han ze die dat vertaald, of has ze dat zelfs gehoord? We zijn je niet alle beopdracht met era. Dan had ik alle dat verreicht daarna nog maar wakker te zijn, nee. En wat doen je de klok 10? Klok 11 eenmaal. Dan doen de klok 3, klok 2 eenmaal. Dan ram 5 ram vielleicht. Ik geloof dat doen je 3 eenmaal daarna. En ja, dat is interessant wat er van de klokkentieden gaan. Dat zijn even allemaal die 3 eenmaal wat er. Zich eenmaal alle tipjochen in dorp en dan, nog sé, wat is ik dan vertalen wel, maar almost. Zo functioneert dat bij dat en ik zie zo dankbaar, want ik op meeste mobiles eenmaal antwoord van de krijgen. Dan smaar is dat dat dan ook nog geht. We gaan van deel op Madwijk en ik houd die guns hartelijk welkom hier. En van deel is de 7e oktober. Van deel zal dat waren nooit het waren geven. Gewitter met duilwies bewölkten Himmel. Tot das wird der Wader der Instanzie und jewe tachen dich Prozent transferieren jewe der uns und dort soll maglich worden bei 20 Grad und abwärme bei 29 Grad Celsius Wind in dem Nordöste. Mit maximal 45 Kilometer der Stunde. Dort ist dann all Wader ein klein bisschen weniger. So, ik zie dankbaar voor die jaren woord hier. Ik wens aan ze een goede gemeenschap. En dan hart van ze hemel en leid aan.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fähigprogramm sah wie, was startet für einen Einfluss hat an der Eidometer und was der Resultat wird von ihrer Startheit. Von der, wo wir seinen dort Obadja prophezeien, dat, wo Gott mit der Eidometer wird verhandeln zu der letzte Zeit. Wir waren seinen dort, der Zeit wird kommen, wo Gott wird mit Sinn handeln. Nicht mal bloß mit der Eidometer ihre Sinn, aber auch mit der Sinn von der ganzen Welt. Ich lade ihn nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, wo die Bibel uns von der Wahrheit lehrt, besonders von wo Gott wird der Sinn errechten, was am nicht haben angenommen, nu werden das die Gnadentit, wo wir nu bannen leben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nu weiter musst rechtlich sein und zu jeder Person, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Von da kommen wir noch die letzte Vers an den Prophet Obadja sein kleines Buch. Hey, wir, Gott sein Prophet, aber nicht für die 10 Israel Stämme oder die 2 Juda Stämme. Gott schickt ihm nur das Volk Edom. Wir wissen nicht sehr viel von Obadja. Was wir von ihm wissen, was wir taubsamen von was wir in dem Buch finden. Wir haben gesehen, dass Edom ein Name ist, von dem Esau seine Nachkommen. Esau wie Jakob sein Bruder. Sie werden zu dieselbe Zeit geboren, aber Esau wie aus der Älteste geteilt. Dort gibt ihm das Reich aus der Erstgeborenen Sehen. Dort meint, dass er zweimal so viel Aufgut trieb wird als Jakob, willst du bloß 2 Sehns in der Familie wäre. Er wird auch die Leider von der Familie sein, wann die Vorder nicht mehr wird da sein. Aber Esau verachtet sein Erstgeburt reicht und verkauft dort an Jakob für eine Kammbarst, für eine Mahlzeit. Und wer dort Eter viel mehr wird als die Segen, dort mit der Erstgeburt verbunden wird. Wie hij gezien dat man een mens zo fleschelijke zanne is, dan kan hij niet God zijn zegen hebben en wordt God ook niet om je volle zanne. En de 10e bij 14e vers hebben we gezien wat Edom gedaan had dat God zo ontevreden werd met hem. Dat wordt hem God zijn je recht brengen zodat ze worden vernicht worden. Dit is wat God aan de Obadja in deze vers verstellen deed. Ze werden stolt. Ze deden zich zeer vrije als de fiend de stad Jeruzalem vernichten deed. Ze deden den te den fiend verroden. Ze deden zonen die van den fiend wegkomen, zelfs doodmaken. Ze deden den fiend zijn zied nemen, en ze deden de hieze plunderen, waar de mensen doodgemaakt worden, oder als gevangenen genomen worden. Deze vers reden van zoon, dat to Obadja zijn tijd nog niet passiert had. Aber Gott wist wat ze doen würde, en geef dat zo als wann die dat al je doen hadden. Dat wier ook ne warning, aber die wieren toestalt dat te heden. Dat brengt ons bij onze vers voor vandaag, 15e en 16e vers en Obadja. Dan dem Herr Gott zijn dag is dicht bij je komen op alle nationen, zo als je doen ha, zo wordt dat te junt je doen worden. Jun loon wordt op jun ene kap teruggebracht worden. Wie is groot zo als je op mijn heilige boog gedronken ha, worden alle nationen emmer drinken, die worden drinken en ook doodslokken, en worden zo zennen als van ze niemals weer gewaast. De profeet Obadja reed hier van dem Herr Gott zijn dag. We ha al van dit verheer gereed, en dat wordt hier waarder erwähnt. We leven nu in de dag van Gott zijn genood. De dag van dem Herr Jesus Christus. Dem Herr zijn dag redt van de tijd dat met de triebsel aanvangt, maar de tijd van God alles wordt gerecht hebben. Wie leven in de tijd van de Heilige Geest en volk van alle nationen uitzamelt voor dem Herr Jesus en zijn radung. Dit is dem Herr Jesus zijn gemeente, dit is zijn bruid. Dat zijn alle die waar de geboren zijn. Zo'n mensen worden een hechtje grepen worden, wann der Herr Jesus in der Gemeinde in der Luft treffen wird. Wann dort passieren wird, dann wird der Antichrist hier in der Welt auf ein Bau gemacht worden. Dort wird der große Triebsal anbringen und wird der Anfang von dem Herr Gott sein Dach sein. Als de Heer Jezus te zijn jongen van deze tijd reed, zei hij dat alle nationen worden ver aan gebracht worden. Dit wordt vermoedelijk te die tijd zijn, wanneer hij als Messias en Herrscher komen wordt. Verdem dat hij zijn koninkrijk vaststellen wordt, wordt hij de nationen rechten en Edom wordt door mank zijn. De worden te Obadja zijn tijd vernicht, maar dat schijnt zo dat zij waren als de nation toepkomen worden. Alle nationen die God veracht ha, worden gerecht worden. Wie weet dat door mensen en alle nationen zijn die God verchten en aan deenen. Zonder gerechte wordt God niet met de aangerechte vernichten. De gerechte worden en dem Herr Jezus zijn koninkrijk genannt gonen, maar de aangerechte worden uitgesloten zijn. In Matthäus 25, 31 bis 34 en dan de 41ste vers, zegt Jezus, en wanneer die mensen zijn komen wordt en al zijn heerlijkheid en al zijn engel met hem, dan wordt hij op zijn heerlijkheidstroon zetten. En al die nationen worden ver aan toop gezameld worden. En hij wordt den uiteindelen, een van de andere, zoals een hoord, de schoop van een kazer. En hij wordt de schoop te zijn rechter ziet stalen, over de kazer aan de linker. Dan wordt de koning te den aan de rechter ziet zeggen, komt, de je van mijn voeder gezegend zijn. Oft dat recht dat voor jullie reed gemaakt is, van aanvang de welt. Dan de 41ste vers, dan wordt hij te den aan de linker ziet zeggen, God van mij waar, je vervluchte. En dat eeuwig vier, dat voor de duivel en zijn engel reed gemaakt is. Alle nationen en mensen en de nationen zijn tot God verantwoordelijk. Dat zijn interessante vers in dat vierde Mozeboek, dat 20ste kapitel, en de 14e, dat 21ste vers. Ik word de afzicht van deze vers geven en die ik lees. Deze vers reden van de tijd als de Israëlieten van Egypte naar haar land reisden. De kamer naar dat land waar de nakomen van Esau woonden, dat weer Edom. De Israëlieten vroegen naar vrijheid dat ze door haar land gaan kunnen. Ze worden zich tot een hoog weghouden en worden voor dat water en eten betalen. Maar Edom geef haar niet de vrijheid. Edom zei dat wanneer ze niet weggekomen worden, dan worden ze nog aankomen met terug. De Israëlieten kunnen niet door dat land gaan en moesten weer ram gaan. God wordt dit aber niet vergeten. Nee, en ze worden daarvoor gerecht worden. God zei dat zo als ze gedaan hadden, zo wordt dat te aangedaan worden. Ze hadden anderen met woord behandeld en ze worden datzelfde ervaren. Dat Nieuwe Testament zegt datzelfde, zoals wie dat in Galaten, dat zesde kapitel, de zevende bij de achtste vers, beschreven ha. Laat je niet verleiden. God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook ernte. Dan wie immer te zien in het vlees zegt, wordt van vlees tot verdorvenis ernte. En die die te juist zegt, wordt van hem juist tot eeuwig leven ernte. Wie moet hier behouden dat een mens kan niet om juist zeggen, wanneer hij dem heilige juist niet heeft? En hoe kan een mens zeggen zinnen dat hij dem heilige juist heeft? In Rijmat het 8e kapitel, de 9e en 10e vers, staat dit geschreven, Ober je zendt niet in vlees, je zendt in juist, zendt hem al die juist en je woont. Ober, wanneer iemand werkt Christus zijn juist niet heeft, die je heert hem niet aan. Dat meint dan, en andere schriften betonen dat, dat wanneer een mens Christus je heert, dan heeft hij ook dem heilige geest. Zo'n mens kan hem heilige geest leven en wandelen en kan ook dem geest zeggen. Zo'n leven brengt een goede aarde. Nu de 17e en 18e vers. Ober op dem boog Zion worden door zonen zinnen die weggekomen zijn, en dat wordt heilig zinnen. En Jacob zijn huis, zijn nakomen heet dat, worden er habgoed eigene. Dan wordt Jacob zijn huis en vier zinnen, en Jozef zijn huis, dat heet zijn nakomen, een vlam zinnen. En Esau zijn huis, dat heet zijn nakomen, worden als stro zinnen. Die worden maakt den brennen, zodat er geen van Esau zijn huis overblieven woord, dan de Heer God heeft gezegd. Van de 17e tot de 21e vers in dit kleine boek dat Obadja schreef, hebben we een boodschap van wat God met de nation Israël en de toekomst doen wordt. God moest Israël strofen, wil zij aangehoorzaam weer je was en hadden zich te of Gods dienst aangeheeft. Zijn stroof op aan wordt aan op een nicht kans vernichten. Doordat wil God aan naar zichzelf trekken. God houdt dat volk er wild en wil zijn macht en genoeg der aan bewijzen. Hij weer zeer geduldig gewaast met aan een woord aan en de toekomst toepzamelen, want ze nu mag de nationen worden verstreed zijn. God had te Abraham versproken dat ze een grote nation worden zijn en dat ze in haar land waar wonen worden. Hij wordt aan niet verloten, op een waanzinnig gehoorzaam worden zijn, dan wordt hij aan van dat land wegnemen. Door al die profeten zegt God dat zijn volk Israël wordt en de toekomst waarde als een nation en een wereld zijn. Die worden zogar de verste macht die nationen zijn. Dit wist ons dat God een plan en een programma voor deze wereld en zijn volk heeft. Wanneer mensen God zijn programma aannemen worden, dan worden ze ook uitvinden wat God van aan verlangt. Ze worden een goede uitzicht voor haar leven hebben en worden God zijn zegen ervoren. God wordt zo doen als hij dat bestemd heeft. Hij heeft het beste voor alle mensen in zijn. En hij wordt dat ook voortbrengen, zoals hij dat vergesteld heeft. De vraag is dit. Worden du en ik ons zo schikken dat we in zijn weg en in passen worden? Dat beste dat in een mens zijn leven passeren kan, is dat hij of zij zijn denken en doen met de Heer zijn weg vastgesteld heeft.

Wanneer Obadja hier van Israël in de toekomst redt, dan zegt hij dat door een Zion radung en heiljung zijn wordt. Nu is dat niet zo. En dat we ook niet zo in Obadja zijn tijd. In de toekomst, wanneer God zijn tijd gekomen is, jo, dan wordt dat zo zijn. Dan wordt dat ook niet bloos twee stammen van Juda zijn, of tien stammen van Israël. Ober 12 stammen van Israël worden topgezameld worden. Dat eerste maal als de Heer Jezus naar deze eeuw kwam hij als een baby. Hij woont met mensen, ging naar school, wie een temmerman, deed mensen helen en predigt toe aan. Ober hij weer bloos voor één ding gekomen, en dat weer dat hij voor alle mensen sterven kon. Hij werd voor ons schuldig gemaakt, voor diene zind en mijne zind. Hij starf op een kruis als een opfer voor alle zind, de ganze wereld er zind. De loon dat de zind toelt, is de dood. En wiels alle zind op zijn schulderen gelegd worden, en hij dan starf, heeft hij ook voor alle zind betoeld. Zo'n mensen die dat aannemen, die Christus als de enige heiland aannemen, worden zelig gemaakt, die drieën dat eeuwig leven. Dat is nu zo bij 2000 jaar geweest, zij dat wordt voor de gebracht. Maar dat is nu nog groot zo werkend als dat dan weer. Jezus ging terug naar zijn vader in hemel. Als zijn arbeid hier op eerd voordig weer, zei hij te zijn jinger dat man hij terug naar hemel ging, dan wordt hij waarder komen en aan naar zichzelf nemen. De tijd dat Jezus voor alle Christen in de lucht komen wordt, aan een hechte griepen, kan te eriënt een tijd zijn. En die vraag is dan, bist u reed? Ik zie. Hast u hem aangenomen? Waar niet dan doe dat nu? Nodem dat de triebsal op de eerd voor 7 jaar is gewast, wordt de Heer Jezus terug naar deze eerd komen. Hij wordt aan macht en heerlijkheid komen, en alle worden aan zijn. Dat is de tijd van woont Obadja en de Zafars reden dat. Christus Jezus wordt alle fiend vernichten en wordt zijn koninkrijk aanbrengen. Hij wordt zelfs in Jeruzalem op den Berg Zion harschen. Alle nationen worden tot die tijd gerecht worden, en zonen die gerecht zijn, worden in zijn koninkrijk aanbrengen. Deze vers wijzen ons dat alle 12 stammen worden waar de toop gebracht worden als een nation. Die worden hier vergesteld als een vier en als een vlam. Ober Ezo zijn nakomen worden zo als stappel of stro vergesteld. We weten dat waar een vier en stro toop gebracht worden, dat vier wordt dat stro verbrennen. Zo wordt dat met dem Ezo zijn nakomen zijn. China wordt daarvan wegkomen. Ober met de 12 stammen Israël wordt dat anders zijn. De profeet Obadja zegt hier dat Israël wordt zijn habgoed eigenen. Dat is een goede weg dat te zeggen. Ober wat meent dat? Als God Abraham geroept had en hem naar dat Canaan land gebracht had, vertelde hij hem hoeveel land hij hem en zijn nakomen geven wordt. Zijn land wordt van den grote zee en waste, wat de grote vlus in oosten reken, dat heet de Eufraat vlus, en van wiet in noorden, wat wiet in zuiden zijn. Zoveel land had God te Abraham en zijn nakomen versproken. Ober, Israël heeft niemals al dat land gans geëigend, oder even dat geharscht. Als doorkenig even Israël weer, hadden ze veel van dat van de fiend genomen, ober lang niet alles. En dem Herr zijn dag, wanneer Jezus als koning in Jeruzalem regeren wordt, dan worden ze even dat alles regeren. Dijk zijn koninkrijk, wordt de wereld en vrede en gerechtigheid leven.

van dezelfde stad, Jeruzalem, dat in de toekomst de hoofdstad van de wereld wordt zijn. Vandaar heeft Jezus de redding tot de wereld gebracht. Dat is waar hij op een kruis starf. Dat is waar hij van den dood opstond. En dat is waar de gemeente ontvangt als hij de Heilige Geest schenken deed. Dat is ook waar hij terugkomen wordt. Wat nu veel wichtiger is, is of du, mijn vriend, dem Herr Jezus als den Heiland aangenomen hast. Bist du bekeerd? Bist du wedergeboren? De Schrift zegt dat wanneer du arm als den Heiland aannemst, dan wordt hij die zelig maken. Hij wordt die raden. Hij wordt die dat eeuwig leven geven. Doe dat nu, wanneer du nog niet hast. Nu de 19e bij 21ste vers. Dan waren zonen die in dat ziede land wonen, die Ezelborg jegenen, en zonen die aan de waastne zied van die borg wonen, waren dat verliste land jegenen. Die waren ook dat land van Ephraim en Samaria jegenen, en Benjamin wordt Gilead jegenen. En die verbonden van dat volk van de Israël zeens, die waren dat Kana aan land jegenen zowiet, of als Zarephath en de verbonden van Jeruzalem, die in Sepharad zijn, worden die steden en Zide bewonen. De raden worden naar den Borg Zion komen, zodat zij dem Ezelborg rechten worden, en dat Koninkrijk wordt dem Herr Gottdienst zijn. Hier wordt ons verteld dat Israël, alle 12 stammen, wordt dat land schließlich ene, dat God aan dich Abraham gegeven had. We zien ook dat de rade dem Ezo zijn nakomen rechten wordt. We zien van deze vers en ook van andere schriften dat God een plan heeft en dat hij daar nog werken deed. Daar is geen mens of nation die dat even schmieden kan. Daar zijn mensen en nationen die dat dich deze duizenden jaren geproefd hebben. Maar ze hadden dat niet kunnen voor zich brengen. De duivel proeft God zijn plan te vernichten als hij Adam en Eva verzekerd deed, over God raad aan. Van die tijd, wat die tijd als Jezus geboren wordt, werden door veel mensen die de Israëlieten vernichten willen, over God bewoord aan, want ze ook lieden moesten. Door de nation Israël bracht God dem Herr Jezus in deze wereld in hen. Dat weer God zijn plan van aanvang, dat hij de wereld door dem Herr Jezus raden wordt. Als Jezus geboren wordt, proeft Herodes aan te vernichten als hij alle jongens in Bethlehem van 2 jaar oud en jonger doodmoog. De dievel proeft Jezus te verleiden als hij in de wildernis weer. De leiders van dat Israël volk dachten, zij hadden dem Herr Jezus schließlich uit hem steek geriemd als zij hem gekruisigd hadden. Maar Jezus stond van dood op. Seit die tijd hebben alle soorten mensen en nationen geproefd de Juden en de Christen te vernichten, zodat ze God zijn plan even schmieden kunnen. Maar, wanneer ze Juden en Christen ook haar doodgemaakt, doch hebben ze God zijn plan niet versmeten. God zijn plan wordt verwerkt kunnen, wat hij alles voor zich gebracht heeft. Dat meent dat Christus zijn gemeente gewinnen wordt. Dat Jezus Christus voor alle Christen in de lucht komen wordt. Dat Jezus Christus terug naar de eerd komen wordt en even de Israël en weltnationen regeren wordt. En dat alle 12 stammen toepgezameld worden en naar een land worden gebracht worden. Dat meent ook dat deze welt vergonnen wordt en dat God een nieuwe hemel en eerd erschaffen wordt. We hebben geleerd dat Ezel zijn stoutheid de grootste oorzaak weer waarom God aan en zijn nakomen zo rechten deed. Hij weer stolt en fleischliche Sonne. In 1. Korinther 10, auf der Fars, schrift Paulus, dat jane Dinge für uns doorgeschreven worden. All dit passiert to jane Mannen en es für unsere Vermohnung geschreven, für uns, die wir in der laatste Tijd leven. En in Römer 15, 4. Fars, is dit geschreven, dan wordt immer verheer geschreven wir geschreven für unser Ungerecht, dat wir der Geduld und Trost in der Schrift mocht de hoopning hebben. De vraag is dan dit. Wat zullen we van dit leren? We moeten leren dat God zijn plan zo uitdragen wordt als hij dat bestemd heeft. Godloosheid wordt gerecht worden en wordt van deze wereld weggenomen worden.
zonen die aan de Heer Jezus leven en aan gehoorzaam zijn, wordt hij naar zichzelf nemen. En die worden op hem met hem zijn. Hij wordt zijn versprekingen houden. En Israël wordt waar van mangt de nationen toegezameld worden en die worden in er in het land vastgesteld worden. De Heer Jezus wordt voor alle Christen komen, den en de laf te treffen, en wordt den dan naar zijn hemel nemen. De Heer Jezus wordt nog her terug naar deze eerd komen, en macht en heerlijkheid, en wordt dan zijn koninkrijk en aanbrengen, om eng wordt God een nieuwe hemel, een nieuwe eerd erschaffen. Er is nog een andere zaak dat we hier leren kennen. God heeft grote vrede van mensen zich bekeren. Lukas het 15e kapitel, 7e vers, zegt, ik zei junt dat je rood zo als mij vrede in hemel even eenzinder de boezen deed, als even 99 gerechte, den de boezen niet veelt, zo zegt Jezus. Wanneer we ons van onze zinden wegdraaien en hem aanroepen, dan wordt hij hier een woord zo'n raden. Rema 10, 13 zegt, dan jeder ene, wer immer dem Herzien nomen aanroept, wordt zelig worden. Zonen die zich bij dem Herzien nomen nanen, zullen ook in God zijn weg wandelen, zoals hij dat in zijn woord de Bijbel beschreven heeft. Galater 5, 25, wanneer we hem juist leven, dan wel we ook hem juist wandelen. Derg zijn heilige juist, geeft hij ons de kracht en de genood, zo te leven als aan dat je valt. Mijn vriend, dat u dem Herr Jezus, je heren, best u bekeerd. Hast u dem Herr Jezus als die eenste heiland aangenomen? Wanneer u dat nog niet gedonnen hast, dan doe dat vandoor. Hij wordt die diene zinde vergeven, wordt die dat eeuwig leven geven, en wordt die derg dien leven hier op de eerd leiden. Mocht de Heer je zijn genoden vrede vandoor schenken, daartoe, God zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.

zonder je zijnen. En wanneer hij dan voordat je vroeg, dan zei hij bloos Emma, worst al zijnen. Nou ja, hij had je dan ook je zijnen. Voordat je had zich zijn grote hand zans, wanneer hij uiteindgenomen had en van kroonstoel metgebracht, hier waren de taub gestald en goud geschorpt en dan werden naar dem Saasackerkörl gegonen en had met grootem schwung en riepen weit nen geheift. Emma wader en emma wader, zodat hij weit en lange schwoden en die litje rie liggen blijft. Wann hein toen nieuwsgierig wordt, had voordat je bloos gezegd, nicht so dich bi, mit einmal sei ich die nicht en heif die noch eine Beine nern. Als voordat je einen schwart liggen had, leed hij een wersch taub zu einer Gorb. Hein wollt Rotswader fragen, wo voordat je den Bound hernehmen wollt. Als hij sagt, dat voordat je schwind twee kleine wersche nahm, die ram het grote wersch wettelde, en dat een beetje stief hold, en dan met twee gescheckte handbewegungen de Faust bonk. De Gorb wie vor dich. Dan had voordat je gezegd, koud dat ik dat nog niet vergeten heb. Zo leed ik eenmaal bij mij voordat je gorven ben. Hein, dat was du ook nog leren moeten. Ober ab vereerst had hein bloos brokt de grote wäscher schmak taub laien, zodat voordat je de gorven in beet bozia taub ben kon. Zo hadden ze vele stunden aan de Saasacker taub gearbeit. Voordat je had geheift en gebongen, en hein had wäscher te gorven taub gelaicht. Maar goed oppassen, had voordat je af en toe aan gezegd, keine haal maar liggen loten, wie worden alles brokken kennen. Te laatst had hein also goor versocht, ook een paar gorven te binnen. Zo wie er eifst gewaast. En nu wundert hein, wo zij ohne machine draschen wurden. De gorven waren in de hokken scheindrieg geworden. Ober keine draschmaschine kwam. En door wegen had hij voordat je gevraagd, of het dan hier in Rijnland keine draschtiet gaf? Voordat je ober zeet bloos, worst al zijnen. En arbeid wieder. Hij stoof zaad uit, en hij moog een poort van hof gans gelet en hoort. Dan holde hij de held in de sprievaart, wanneer ze nog van Kroonstoel metgebracht hadden. En dan schließlich rolde hij een grote steen, die zo zijn breide rood met grote tanken uitzag. Dertjem steen wie een loch en een aas. En de aas wie een riemen, en omremen wie een teil voor twee ossen. Voordat je had den Stein einmal bald nom eifst, van Dufferin metgebracht. Hein had dan ook weiten wollt, wat dat voor een Stein wie. Aber voordat je had ook dan bloos gesagt, wascht al seinen. Vielleicht wurde er nu seinen. Voordat je holt nu de beide Ossen. Hein moest hem helpen, de aan te spannen. De Ossen, Tom en Jim heeten die. Hier moest je de Ossen Engelse Nomes hebben. En Kroonstoel worden die vielleicht Wanka en Steinka geheten hebben. Also Tom en Jim waren ganz mark. En dan fuhr voordat je nom Saasacker Kogel en bracht een kleine feidertje weit gorven naar huis. Nu wie hein oba rechtig nieuwsgierig. Hij checkt nu tau, wo voordat je de gorven op de hoorde steed op hem hof uitspreid, en de alle abschneid en los liggen leid. Dan spannt hij Tom en Jim aan den Stein aan, en fuhr op de gorven en op. Voordat je, waarom de scheine gorven ganz twee voren, zei hein, en funk meist aan te hielen.
Aber dit mol seid vor dat

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid voor ons verder hier.

0: Hallo Tjenja, dit program komt tje als extra verjunt. Ik zie jullie tante Helen. Zijn die waren alle reid voor dat vandaagse program? Ik hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen willen. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Wie vandaar een nieuw leidje leren, wel wie naar heimel dat zingen wat wie vijf moet leren. David speelde op de harfe.
1: Ja.

Tjenja, heb die nog wat van onze geschichte eigen tot veemol over radio vertaald behullen? Vandaar wil ik je nog meer daarvan vertalen. En ik mocht dat je nu schwind grabbelen van wat ik je tot veemol vertaald. Nu wil we over eerst van Ken en Daniel dat luidhaarsje, een ware vriend. En dan vertel ik je nog wieder van de veegeschichte.

So, nu habt ihr all bestimmt zu Eva gegrabbelt, wat für eine Geschichte ihr könnt dort für einmal Eva Radio vertalt, oder? Weit ihr dann auch noch, bat wo ihr könnt von dem Tjernik soll, singen sie in Jonathan, und Jonathan singen besten Freund David vertalt? David spielt ihr singen Wop für Tjernik soll, wann Emma soll verdresslich in Dahl ward. Jonathan und David wären ihr beste Freund geworden. Ik vertel je ook dat David Emma alles deed wat Tjernik Zal aan zeed. Ik vertel je ook dat Tjernik Zal den David als leider even zijn geraadste soldaten armee ongesteld had. Dan vertel ik je ook dat Tjernik Zal met eenmaal zoja afgenstig even David wordt. Wils alle mensen David meer eerder als aan. Je dood ooit aan zo goed zo zoja dat hij den David aanbrengen mocht. Hij ruipt je zingen zijn Jonathan aan zijn stoof te komen en zegt hem wat hij alles doen zal. Nu deze muziek wel wie dan moet zijn, wat zal van Jonathan wel je doen hebben en wat David dan deed.

bane, dat kon ik zeggen, zei Jonathan als zijn voeder Tjernik Saul aan zei, wat hij met David wilde gedaan hebben. David is mijn beste vriend, zo wat kon ik bloos niemals doen. Voeder zei mij, zei Jonathan, wat heeft David die onrechte gedaan dat du aan uit de weg schoven wist? Hij is onschuldig en heeft zoveel goede gedaan. David is ook een truwe leider aan terecht geweest, dat we jedes Mal jen de Philister gewonnen hebben. En nog eind, zei Jonathan, zende niet jen David, wil Scott es met aan.

Tjenja vrouwen met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwartstje. En dit is een programma voor zich wie op die vrouwen en te gronden.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

En hem haren Jezus zien en dieren noemen, begrijp ik alle touwgera. En hij kunt ook van harte welkom te dit programma Licht uit Gottes Woord. Dat is ons een vrede dat die touwgeren downen. En ons verlangen is ook dat het programma Gottes Woord te verbreiden. De harde zegt ook in Psalm 81, Vers 8. Hier, mijn volk, laat mij on jij die reden. In dat reden Gottes, wel wie immer waren, ook aan ons hart abnemen en wel een downen wat hij ons te zeggen heeft. En doet er zal ook dat van deze programma deinen.

Met dit sluit we het programma af en laten jullie aan ons toehoren. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezoeken in onze godsdienste aan Nijstedt in Kampen 22 Blomen Uurt om zondagsmorgens klok 9 tot de zondagsschool en klok 10 tot de hoofdgodsdienst en dan zondagsuurvis klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwara hierin.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest doutjetje, wou du regierst en vuidast olem zoot.

Dit is mijn eerste boodschap na Pinkster. Ik neem aan dat zich deze Pinkster waar vele jugendlichen waren op ihrem geloven aan Jezus Christus hebben diepeloten. Ik weet ook uit ervaring te goed dat die u in het rood zo bejaast dat diepeleiten, zeer bald en waren, dat die dag nog niet immer je in de zin stonen kennen. Daarbij beschaft zich ook vele Christen immer waren met de vrouw, wat passiert dan wanneer een Christ zindigt? Is hij dan voor immer verloren? Oder blijft hij daarbij eens God zijn kind? Wanneer een Christ God zijn kind blijft, wanneer hij ook zindigt, wat verhandelt God dan met hem? Bestemd kan je alle Jezus zien in jener Petrus. Petrus redt immer in beter Schwind. Als Jezus zu zijn jener zegt, dat hij wordt vastgenomen worden in Liedematte, zegt hij ook dat zij am die Nacht alle verloten worden in Wachrane. Petrus had dan behaupt, dat wanneer ook alle andere jener Jezus verloten worden, hij wordt niet. En wanneer hij voor am sterven moest, hij wordt Jezus niet verloten. Dan zei de harte am, dat hij am wordt dreimal verloren hebben, als hij de hond krijgen wordt. Zoals we alle weten, passiert het kreizen met Petrus, als de Herr gezegd had. We nemen ons vöcke ganz vast wat fair, en waarop er doch tuschwind en dat we dat doch nicht schaffen kennen. Kreizen als de Petrus. Nu lodet junt en andachtig tote harche, wat für eine Botschaft an ze zingen met dit leid für ons hebben. En nou dit leid, wel ik verzeet je onze vrouw, wat passiert dan, wanneer een Christ zindig te beantwoorden? Dort waar ik dan uit 1. Johannes kapitel 1, de Verse 6, de kapitel 2, Vers 1 lezen, en ook uit 1. Johannes kapitel 3, de Verse 6, 8 en 9.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station

wie de van hier zelfs veel meer hebben als wann wir de van Kanada thuis hebben. De nummer voor dit programma is 305. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 305.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en op brood van leven van de oude ziet Matthias Feier, 5 en 6, hoe het zegt. Dan neemt de bijze vriend hem in de helde stoten aan en stelt hem op den tempelspets en zegt hem, wenn du Gott zien sehen wirst, dann spring rauf. Just versteht geschreven, hij wordt zijn engel befehl über die geven en die worden die op de hang drehen, dat du die nicht de feit an einen Stein steken wirst. De Herr hat einen Kampf über den Physiker gewonnen. De Fiend jeft aber nicht so leicht ab. Nee, im Gegenteil, hij kämpft bloß mit wat anderes ab. Hij nimmt dem Herrn en hell gestorten an nur den Tempelspatz. Dort werkt hij aan met de Wirt, spring rauf. Met diesen Brief will de Sultan haben, dat Jesus toestonen soll, dat hij als Gott zien sehen, der vom Himmel gekommen wird, will onerkannt sein. De Fiend denkt, dat zo'n ziel wordt met zo'n dood ganz entschieden erfüllt worden. De Menschen würden dann mit ihre ene Ohren sein können, dat du Jesus vom Himmel gekommen bist. Dann wurden sie ganz entschieden geleben in die Anbeten. Ganz sicher, will uns Heiland onerkannt sein. En hij wil ook dat mensen aan hem geleven worden. Aber niemals op deze weg wordt de Fiend hem hier verstellen deed. Hij wil geen poort hebben aan een spel wat de Fiend op irgendeinen weg te geven wird. Hij had de Teufeltruien in zijn voren. Dat wanneer de tijd is recht weer, wordt hij hem verherrlichen. De Fiend weet dat hij mensen te zijn plan bereden kan met een poort van God zijn woordbrokken. Hoe is het dat de Fiend God zijn woord brukt? Is die dat niet opvallend? Hulm denkt dat de Fiend God zijn woord beter kent als vele deze christenen. Veelmaal verzekert hij God zijn kinderen en een zin te leiden der aanwijzen wat in God zijn woord nou ware sprekingen loten. Oder hij verzekert die moedlust te merken met die zeien dat de Bijbel zegt dat er niet meer je nood voor die is. Zum Beispiel brukt hij zo'n weer dat we in Hebräer 6, 4 en 6 vingen. Dat is niet meilig, dat die eenmaal te licht gekomen zijn, want die dan opvallen en God in regenhand rijden, die waren wat een frische betjanen te brengen. O jo, de Fiend kent God zijn woord, aber hij verdreht en misbruikt het woord. Dat is ook wat we in deze val zijn. Hij zegt, dat God wordt zijn engel befehl over die geven en die worden die op de hang drehen. Zeet God werkelijk zond? Jo, hij deed. En Psalm 91. Dat einzige denk is dat de Fiend adelige weer uitleidt die God werkelijk opgezegd wordt. God zegt, wil hij heeft zijn engel gezegd over die te zijn en die op al die weer te bewoorden. Dat is dat wat de Fiend uitleidt. Dat is zo. Wenn wir in Gott seine Wege treu wandeln, dann wollen wir seinen Schutz haben. Wenn wir so wandeln, als Gott geplant hat, dann können wir erwarten, dass die Engel uns beschützen wollen. Dort wie hier aber nicht der Fall. Hier wird Jesus gefragt, Sohn zu tun und was der Sohn anbefehlen wird. In so einem Fall kann er nicht erwarten, dass die Engel uns beschützen würden. Sie sei ja versächtig. Der Fiend ist besonders gefährlich, wenn er die Schrift brückt. Einer muss dann besonders abpassen. Dort ist dann wichtig, dort wie weiten, wann die Bibel auf ein falscher Weg gebracht wird. Wann wir wollen Siegen sein, dann ist das unbedingt wichtig, dort wie mit der Bibel gut bekannt sind.

Rusland, Rusland, dat is een omeland, bivšet heimatland. Duos tjoni honig, tjoni maat, in tjoni mensch zacht ons gedraat. Ha nu Rusland, omet Rusland. Du ha menschen nusch du eet, in dat voll haft nusch du friete, in Rusland.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der Fähigprogramm sah wie was startet für einen Einfluss hat an der Eidometer und was der Resultat wird von ihrer Startheit. Von der, wo wir seinen dort Obadja prophezeien, dass wo Gott mit der Eidometer wird verhandeln zu der letzten Zeit. Wir waren seinen dort der Zeit wird kommen, wo Gott wird mit Sinn handeln. Nicht mal bloß mit der Eidometer ihrer Sinn, aber auch mit der Sinn von der ganzen Welt. Ich lade ihn nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns von der Worte lehrt, besonders von wo Gott Worte sind errechten, was am nicht haben angenommen, nu werde diese Gnadentät, wo wir nu bannen, leben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nu weiter machst, rücklich sein und zu jeder Person, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Vandaar komen we naar de laatste vers in de profeet Obadja zijn kleine boek. Hij weer gaat zijn profeet, maar niet voor de 10 Israël stammen, of de 2 Juda stammen. God schakt aan naar dat volk Edom. We weten niet zeer veel van Obadja, wat we van hem weten, maar we toepzamen van wat we in dit boek vinden. We hebben gezien dat Edom een norma is van hem Ezo zijn nakomen. Ezo weer Jacob zijn broeder. Ze werden tot dezelfde tijd geboren, maar Ezo weer als de oudste getaald. Dat geeft hem dat recht als de eerste geborene zoon. Dat meent dat hij tweemaal zoveel opgoed kreeg wordt als Jacob, wilst daar bloos 2 zoons in een familie werden. Hij wordt ook de leider van de familie zijn, want die voordat niet meer worden door zijn. Maar Ezo veracht zijn eerste geboorte recht en verkauft dat aan Jacob van een kam barst. Van de maaltijd. En weer dat eten veel meer werd als de zegen dat met de eerste geboort verbonden werd. We hebben gezien dat man en mens zo vleeslijke zanne is, dan kan hij niet God zijn zegen hebben en wordt God ook niet om je vallen zijn. En de 10e bij 14e vers hebben we gezien wat Edom gedaan had dat God zo ontevreden werd met hem. Dat wordt aan God zijn recht brengen, zodat ze worden vernicht worden. Dit is wat God aan durch Obadja en de Zafars verstalen deed. Ze waren stolt. Ze deden zich zeer vrij als de fiend de stad Jeruzalem vernichten deed. Ze deden den te den fiend verroden. Ze deden zonen die van den fiend wegkomen, zelfs doodmaken. Ze deden den fiend zijn zied nemen en ze deden de hiezen plunderen, waar de mensen doodgemaakt worden, of als gevangenen genomen worden. De Zafars reden van zond, dat to Obadja zijn tijd nog niet passiert had, maar God wist wat ze doen worden, en geeft dat zo als van die dat al gedaan hadden. Dit weer ook een warning, maar die weer toestalt dat te heden. Dat brengt ons bij aan Zafars voor vandaag, 15e en 16e Fars en Obadja. Dan dem Herr Gott sein Dach ist dicht bij je komen op alle Nationen, so als je je donen ha, so wordt dat te jun je donen worden. Jun loon wordt op jun ene kap teruggebracht worden. Wils groot zo als je op mijn heilige boog je dronken ha, worden alle Nationen emmer drinken, die worden drinken en ook doodslokken, en worden zo zennen als van ze niemals weer gewast. De profeet Obadja redt hier van dem Herr Gott sein Dach. We hebben al van dit verheer gered, en dat wordt hier waarde erwähnt. We leven nu aan de dag van Gods genood, de dag van de Heer Jezus Christus. De Heer zijn dag redt van de tijd dat met de triebsel aanvangt, maar de tijd van God alles wordt gerecht hebben. We leven aan de tijd van de Heilige Geest en volk van alle nationen uitzamelt voor de Heer Jezus en zijn radung. Dit is de Heer Jezus zijn gemeente, dit is zijn bruut. Dat zijn alle die waar de geboren zijn. Zo'n mensen worden een hecht gegrepen worden, want de Heer Jezus zijn gemeente en een laft treffen wordt. Wanneer dat passeren wordt, dan wordt de Antichrist hier in de wereld op een boer gemaakt worden. Dat wordt de grote triebsel in hen brengen, en wordt de aanvang van de Heer God zijn dag zijn. Als de Heer Jezus te zijn jongen van deze tijd reed, zei hij dat alle nationen worden ver aan gebracht worden. Dit wordt vermoedelijk te die tijd zijn, wanneer hij als Messias en Herrscher komen wordt. Verdem dat hij zijn koninkrijk vaststellen wordt, wordt hij de nationen rechten en Edom wordt door mank zijn. De woorden te Obadja zijn tijd vernicht, maar dat schijnt zo dat ze waren als de nation toekomen worden. Alle nationen die God veracht ha, worden gerecht worden. Wie weten dat door mensen en alle nationen zijn die God verchten en aan denen, zonder gerechte wordt God niet met de aangerechte vernichten. De gerechte worden en dem Herr Jezus zijn koninkrijk aangonen, maar de aangerechte worden uitgesloten zijn. In Matthäus 25, 31 bij 34, en dan de 41ste vers, zegt Jezus, en wanneer de mensen zijn komen wordt en al zijn heerlijkheid, en al zijn engel met hem, dan wordt hij op zijn heerlijkheidstroon zetten, en al die nationen worden ver aan toop gezameld worden, en hij wordt den uiteindelen, een van de andere, zoals een hoord, de schoop van een kazer, en hij wordt de schoop te zijn rechter ziet stalen, over de kazer aan de linker. Dan wordt de koning te den aan de rechter ziet zeggen, komt, de je van mijn voeder gezegend zijn, oft dat recht dat voor jullie reed gemaakt is van aanvang de wereld. Dan de 41ste vers, dan wordt hij te den aan de linker ziet zeggen, God van mij weg, die vervluchte, en dat eeuwig vier, dat voor dem dievel en zijn engel reed gemaakt is. Alle nationen en mensen en de nationen zijn tot God verantwoordelijk. Dat zijn interessante vers in dat vierde Mozeboek, dat 20ste kapitel, en de 14e, bij 21ste vers. Ik word de afzicht van deze vers geven, en die ik lezen. Deze vers reden van de tijd als de Israëlieten van Egypte naar haar land reisden. De kiemen naar dat land waar de nakomen van Esau woonden, dat weer Edom. De Israëlieten vroegen naar vrijheid dat ze door haar land gaan kunnen. Ze worden zich tot een hoog weghouden en worden voor dat water en eten betalen. Maar Edom geeft aan niet de vrijheid. Edom zei dat wanneer ze niet weggekomen worden, dan worden ze nog aankomen met terug. De Israëlieten kunnen niet door dat land gaan en moesten weer ram gaan. God wordt dit aber niet vergeten. Nee, en ze worden daarvoor gerecht worden. God zei dat zo als ze gedaan hadden, zo wordt dat te aangedaan worden. Ze hadden anderen met woord behandeld en ze worden dat zelf ervaren. Dat Nieuwe Testament zegt datzelfde, zoals wie dat in Galaten, dat 6e kapitel, de 7e bij 8e vers, beschreven ha. Laat je niet verleiden. God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook ernte. Dan wie immer te zien in het vlees zegt, wordt van vlees tot verdorvenis ernte. En die die tot juist zegt, wordt van hem juist tot eeuwig leven ernte. Wie moet hier behouden dat een mens kan niet om Jezus zeggen, wanneer hij dem Heilige Geest niet heeft? En hoe kan een mens zeggen zinnen dat hij dem Heilige Geest heeft? In Rijmat het 8e kapitel, de 9e en 10e vers, staat dit geschreven, Aber je bent niet im Fleisch, je bent im Geest, zendt hem al de Geest en je woont. Aber wanneer irgendwer Christus zijn Geest niet heeft, die je heert hem niet aan. Dat meint dan, en andere schriften betonen dat, dat wanneer een mens Christus je hiert, dan heeft hij ook dem Heilige Geest. Zo'n mens kan im Heilige Geest leven en wandelen en kan ook dem Geest zeggen. Zo'n leven brengt een goede aarde. Nu de 17e en 18e vers. Aber op dem Berg Zion worden door zo'n zinnen die weggekomen zijn, en dat wordt heilig zinnen. En Jacob zijn huis, zijn nakomen heet dat, wordt er habgoed eigen. Dan wordt Jacob zijn huis en vier zinnen, en Jozef zijn huis, dat heet zijn nakomen, een vlam zinnen. En Esau zijn huis, dat heet zijn nakomen, wordt als stro zinnen. Die worden maakt den brennen, zodat er geen van Esau zijn huis overblieven woord, dan de Heer God heeft gezegd. Van de 17e tot de 21ste vers, in dit kleine boek dat Obadja schreef, hebben we een boodschap van wat God met de nation Israël en de toekomst doen wordt. God moest Israël straffen, wil zij aangehoorzaam worden geweest en hadden zich te of Gods dienst aangegeeft. Zijn straf op aan wordt aan op een kans vernichten. Doordat wil God aan naar zichzelf trekken. God had dat volk erwild en wil zijn macht en genade durch aan bewijzen. Hij wil zeer geduldig geweest met aan en wordt aan in de toekomst toepzamelen, want zij nu ook mag de nationen worden verstreed zijn. God had te Abraham versproken dat zij een grote nation worden zijn en dat zij in haar land waar wonen worden. Hij wordt aan niet verloten, maar waanzinnig gehoorzaam worden zijn, dan wordt hij aan van dat land wegnemen. Durch al die profeten zegt God dat zijn volk Israël wordt en de toekomst waarde als een nation en een welt zijn. Die worden zogar de verste macht die nationen zijn. Dit wist ons dat God een plan en een programma voor deze welt en zijn volk heeft. Wanneer mensen God zijn programma aannemen worden, dan worden ze ook uitvingen wat God van aan verlangt. Ze worden een goede uitzicht voor haar leven hebben en worden God zijn zegen ervoren. God wordt zo doen als hij dat bestemd heeft. Hij heeft het beste voor alle mensen in zijn. En hij wordt dat ook voor zich brengen zoals hij dat vergesteld heeft. De vraag is dit. Worden du en ik ons zo schikken dat we in zijn weg en inpassen worden? Dat beste dat een mens zijn leven passeren kan, is dat hij of zij zijn denken en doen met de Heer zijn weg vastgesteld heeft.

Wanneer Obadja hier van Israël er de toekomst redt, dan zegt hij dat door en Zion radung en heiljung zijn woord. Nu is dat niet zo. En dat wie ook niet zo en Obadja zijn tijd. En de toekomst, wanneer God zijn tijd gekomen is, jo, dan wordt dat zo zijn. Dan wordt dat ook niet bloos twee stammen van Juda zijn, of de 10 stammen van Israël. Ober 12 stammen van Israël worden toegezameld worden. Dat eerste maal als de Heer Jezus naar deze eeuw kwam hij als een baby. Hij woont met mensen, ging naar school, wie een temmerman, deed mensen helen en predigt toe aan. Ober hij weer bloos voor één ding gekomen, en dat weer dat hij voor alle mensen sterven kon. Hij werd voor ons schuldig gemaakt, voor diene zin en mijne zin. Hij starf op een kruis als een opfer voor alle zin, de ganze wereld er zin. De loon dat de zin toelt, is de dood. En wiels alle zin op zijn schulden gelegd worden, en hij dan starf, heeft hij ook voor alle zin betoeld. Zo'n mensen die dat aannemen, die Christus als de enige heiland aannemen, worden zelig gemaakt, de drieën, dat eeuwig leven. Dat is nu zo bij 2000 jaar gewaast, zij dat wordt voortgebracht. Maar dat is nu nog rood zo werkend als dat dan weer. Jezus ging terug naar zijn vader in hemel. Als zijn arbeid hier op eerd voortig weer, zei hij te zijn jongen dat man hij terug naar hemel ging, dan wordt hij waarder komen en aan naar zichzelf nemen. De tijd dat Jezus voor alle Christen in de lucht komen wordt, aan een hecht te riepen, kun te eriënt een tijd zijn. En die vraag is dan, best u reed? Ik zie. Hast u hem aangenomen? Wanneer niet, dan doe dat nu. Nodem dat de triepsal op de eerd voor 7 jaar is gewast, wordt de Heer Jezus terug naar deze eerd komen. Hij wordt aan macht en heerlijkheid komen, en alle worden aan zijn. Dat is de tijd van woont Obadja en de Zafars, rede dat. Christus Jezus wordt alle fiend vernichten en wordt zijn koninkrijk aanbrengen. Hij wordt zelfs in Jeruzalem op den Berg Zion herrschen. Alle nationen worden tot die tijd gerecht worden. En zonen die gerecht zijn, worden in zijn koninkrijk aanbrengen. Deze vers wijzen ons dat alle 12 stammen worden waar de toop gebracht worden als een nation. Die worden hier vergesteld als een vier en als een vlam. Ober Ezel zijn nakomen worden zo als stapel of stro vergesteld. We weten dat wanneer een vier en stro toopgebracht worden, dat vier wordt dat stro verbrennen. Zo wordt dat met dem Ezel zijn nakomen zijn. China wordt daarvan wegkomen. Ober met de 12 stammen Israël wordt dat anders zijn. De profeet Obadja zegt hier dat Israël wordt zijn habgoed eigenen. Dat is een goede weg dat te zeggen. Maar wat meent dat? Als God Abraham geroept had en hem naar dat Canaan land gebracht had, vertelde hij hem hoeveel land hij hem en zijn nakomen geven wordt. Zijn land wordt van de grote zee en waste, wat de grote vlus in Oostenrijke, dat heet de Euphratvlus. En van wiet am noorden, wat wiet am zuiden zijn. Zoveel land had God te Abram en zijn nakomen versproken. Ober, Israël heeft niemals al dat land gans geëgend, oder even dat geharst. Als doofkönig even Israël weer, hadden ze veel van dat van de fien genomen, ober lang niet alles. En dem Herr zijn dag, wanneer Jezus als könig in Jeruzalem regeren wordt, dan worden ze even dat alles regeren. Dijk zijn koninkrijk, wordt de wereld en vrede en gerechtigheid leven. Van dezelfde stad, Jeruzalem, dat in de toekomst de hoofdstad van de wereld wordt zijn, vandoor heeft Jezus de redding tot de wereld gebracht. Dat is waar hij op een kruis starf, dat is waar hij van den dood opstond, en dat is waar de gemeente ontvangt als hij de Heilige Geest schenken deed. Dat is ook waar hij terugkomen wordt. Wat nu veel wichtiger is of du, mijn vriend,
dem Herr Jesus aus den Heiland angenommen hast. Bist du betiert? Bist du wadegeboren? Die Schrift sagt, dass wann du arm aus den Heiland annimmst, dann wird er dich selig machen. Er wird dir raden. Er wird dir das ewige Leben geben. Du dort nu, wann du noch nicht hast. Nu die 19.21. Vers. Dann waren Söhne, die in dat Siedeland wohnen, die Eselborg jene, und Söhne, die an der wahrsten Sied von der Borg wohnen, waren dat Philisterland jene, die waren auch dat Land von Ephraim und Samaria jene, und Benjamin wordt Gilead jene. Und die Verbonden von dat Volk von der Israel sehns, die waren dat Kanaan Land jene, so weit auf aus Zarephat, und die Verbonden von Jerusalem, die in Sepharad sind, worden die Städte am Siede bewohnen. Die Rader worden nur den Borg Zion kommen, so dass sie dem Esau-Borg rechte worden, und der Königreich wird dem Herr Gott ziehen. Hier wird uns vertraut, dass Israel

op God raad aan, van die tijd, wat die tijd als Jezus geboren wordt, werden door veel mensen die de Israëlieten vernichten willen, op God bewoord aan, want ze ook lieden moesten. De echte nation Israël bracht God dem Herr Jezus en deze welt en hen. Dat weer God zijn plan van aanvang, dat hij de welt de echte Herr Jezus raden wordt. Als Jezus geboren wordt, proot Herodes aan te vernichten, als hij alle jongens en Bethlehem van 2 jaar oud en jonge dood moet. De dievel proot Jezus te verleiden als hij in de wildernis weer. De leiders van dat Israël volk dachten, ze hadden dem Herr Jezus schließlich uit hem stich geriemd, als ze hem gekruisigd hadden. Aber Jezus stond van dood op. Seit die tijd ha alle zarte mensen en nationen geproefd de Juden en de Christen te vernichten, zodat ze God zijn plan even schmieden kunnen. Aber, wann ze Juden en Christen ook ha dood gemaakt, doch ha ze God zijn plan nicht verschmieden. God zijn plan wordt verwaarts gegaan, wat hij alles voor zich gebracht heeft. Dat meent dat Christus zijn gemeente gewinnen wordt. Dat Jezus Christus voor alle Christen in de lucht komen wordt. Dat Jezus Christus terug naar de eerd komen wordt. En even de Israël en weltnationen regeren wordt. En dat alle 12 stammen toopgezameld worden en naar haar land worden gebracht worden. Dat meent ook dat deze welt vergonnen wordt. En dat God een nieuwe hemel en eerd erschaffen wordt. We hebben geleerd dat Ezra zijn stoutheid de raadste oorzaak weer waarom God aan en zijn nakomen zo rechten deed. Hij weer stout en vleeslijke zanne. In 1 Korinther 10, af de vars, schrift Paulus dat jane dingen voor ons dol geschreven worden. Al dit passiert door jane mannen en is voor onze vermoning geschreven voor ons die we in de laatste tijd leven. En in Rema 15, de vierde vers, is dit geschreven. Dan wordt immer verheer geschreven wie geschreven voor onze ongerecht, dat wie der geduld en troost in de schrift mochten hoopning hebben. De vraag is dan dit. Wat zullen wie van dit leren? Wie moeten leren dat God zijn plan zo uitdragen wordt als hij dat bestemd heeft? Godloosheid wordt gerecht worden en wordt van deze welt weggenomen worden. Zonen die aan dem Herr Jezus leven en aan gehoorzaam zijn, wordt hij naar zichzelf nemen. En die worden op Emma met hem zijn. Hij wordt zijn versprekingen houden. En Israël wordt waar de van mank die nationen toepgezameld worden. En die worden in er in het land vastgesteld worden. De Herr Jezus wordt voor alle Christen komen, den in de lucht te treffen. En wordt den dan naar zijn hemel nemen. De Herr Jezus wordt nog her terug naar deze eerd komen, en macht en heerlijkheid, en wordt dan zijn koninkrijk in hen brengen. Om eng wordt God een nieuwe hemel, een nieuwe eerd erschaffen. Er is nog een andere zaak dat we hier leren kennen. God heeft grote vrede van mensen zich bekeren. Lucas, het 15e kapitel, 7e vers, zegt: Ik zei junt dat je ook zo als meer vrede in hemel even een zinder de boezer deed. Als even 99 gerechten, den de boete niet veelt, zo zegt Jezus. Wanneer wij ons van onze zinden wegdraaien en hem aanroepen, dan wordt hij hier en wordt zo'n raden. Rema 10, 13 zegt, dan jeder ene, wer immer dem Herr zijn nomen aanroept, wordt zelig worden. Zonen die zich bij dem Herr zijn nomen nanen, zullen ook in God zijn weg wandelen, zoals hij dat in zijn woord de Bijbel beschreven heeft. Galater 5, 24. Wann wir am Jezus leven, dan wel wir ook am Jezus wandelen. Derch zijn heilige Jezus, jeft hij ons de kracht en de genood, zo te leven als aan dat je veld. Mijn vriend, deist u dem Herr Jezus, je Heere, best u bekeerd? Hast u dem Herr Jezus als dien eenste heiland aangenomen? Wann du dat nog niet gedaan hast, dan doe dat vandoor. Hij wordt die diene zinde vergeven. Wordt die dat eeuwig leven geven? En wordt die derg dien leven hier op de eerd leiden? Mocht de Heer je zijn genoden vrede vandaar schenken, daartoe, God zegen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwisatum Frieden met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: Gestrooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstukje programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

genoeg wind te putsen. Hij nam nu de spreevaart en smijt een vaartval naar de andere in een hecht. En de spree vloog en de wind en de wijd werd immer reiner. Jong, zei voordatje te heinen, nu zaak opholen. Hein moest de zaak nu zo holen, dat voordatje door met de held in de scheffel, toen hij in winter traag gesneden en geheveld had, den wijd in een zaak neerschetten kon. Zo, zei voordatje, als ze den wijd opgediemd hadden, nog een feidatje, en dan is ze vandoor vierovend. Ganz gelettelijk zag het voordatje uit. De wijd scherd einfach schein. De eerste wijd in Rijnland. En ook hein, wie met eenmaal ganz schaftig. Dat gaf ook hier zodeltiet en eifst en ook draastiet. Anders als een kroonstol, aber dat schoot nicht. De saas aker kogel rikt nur riepen weit. De volle saat stunden reid, tum nur jies blecht sine windmehl te vieren. Fordert je freit sich, en moddert je haut ovenkost reid. Je brodene eert schocken en dit je maalt. Kraakt zos en kroonstol en het raastiet. En morgen weer zondag. Dan worden zij in ihre nieuwe church zijn, en wonen zij dit vaarjoor en een meddarp gebuurd houden, on de roze gotsche zied. En dan wordt entweder om Johan, Johan, älteste Johan Wieb, oder om Jacob, predja oder leraar Jacob Wiens, aan een lange hoeditsche predigt houden. Van die wordt hein vielleicht nicht sehr veel verstaan. Oba, no de lange hoeditsche predigt, wordt de oom nog wat applaudig zijn. Hij wordt waarschijnlijk wat er zijn, welchlechtlich ze hier in Rijnland zijn kunnen. En dan, no middag, wordt ze vielleicht in beet no Peter Wiensen, no Schulten gonen. Voordat je een oomtje Wiens verstunde zich immer zo zeer goed. En dan worden hij en Wiensen Peter zich vielleicht wat van Kroonstol vertalen kennen. Van Kroonstol? Aber nee, dat weer aan doch nu al bolden olend, emma van Kroonstol te reden en aan Kroonstol te denken. Nee, van het Raastiet en Rijnland worden ze reden, wo schein de wijd scherd en wo schwoer een zaak vol woeg. Kraakt zo's voordat je en oomtje Peter Wiens.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogramma ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyne. God zegen en bid voor ons vader hier.

Dit wie dat van Dorsche Tinja programma van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tinja stund ook wader door bij zijn wurscht? Hier kost je ook vriend te met hier en lode. Dan, wat im nächsten Mol, diene Irene.

Vandaar wil ik ware zijne of kietjenje nog woord van onze vijgeschicht, die ik je over radio vertaald behouden hebben. Wils ik wel je vandaar nog meer daarvan vertalen. Nu wel wie ober eerst dat leutje horsje, du bist mijn vriend, den ik vertrouwen kan. En dan vertal ik je nog meer van die geschicht.

0: met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Tjenja vrogen met zakken bestreed. Een politische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zawadstje. In deze programma verzet we op twee vragen en te gronden wat

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

En hem haren Jezus zien en dieren noemen, begrijp ik alle touwgera. En hij junt ook van harte welkom te dit programma Licht uit Gottes Woord. Dat is ons een vrede dat die touwgeren downen. En ons verlangen is ook dicht op programma Gottes Woord te verbreiden. De harde zegt ook in Psalm 81, Vers 8. Hier, mijn volk, loet mij on jij die reden. In dat reden Gottes, wel wie immer waren, ook aan ons hart abnemen, in welen downen wat hij ons te zeggen heeft. En doet er zal ook dat van deze programma deinen.

Met dit sluit we het programma Wara af en laden jullie aan ons Wara toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezeken in onze godsdienste aan Nijstedt in Kampen 22 Blomen Uurt om zondagsmorgens klok 9 tot de zondagsschool en klok 10 tot de hoofdgodsdienst en dan zondagsuwis klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwara hierin.

Dit is mijn eerste boodschap na Pinkster. Ik neem aan dat zich deze Pinkster waar vele jugendliche waren op ihrem geloven aan Jezus Christus hebben diepeloten. Ik weet ook uit ervaring te goed dat die je in het rood zo bij je eerste diepeleiten, zij er bald en waren, dat die dag nog niet immer je in de zin stonen kennen. Daarbij beschäftigt die zich ook vele Christen immer waren met de vrouw, wat passiert dan, wenn ein Christ sündigt? Is hij dan für immer verloren? Oder blijft hij daarbij eens Gott sein Kind? Wenn ein Christ Gott sein Kind blijft, wenn hij ook sündigt, wie verhandelt Gott dan met hem? Bestemd kan die aller Jesus zien in jener Petrus. Petrus redt immer in beter Schwind. Als Jesus zu seinen Jünger seht, dat hij wordt vastgenomen worden lieden matte, zei hij ook dat zij aan die nacht alle verloten worden en wachtranen. Petrus had dan behaupt dat wanneer alle andere jongen Jezus verloten worden, hij wordt niet. En wanneer hij voor hem sterven moest, hij wordt Jezus niet verloten. Dan zei de hart toe hem dat hij hem wordt 3 verloren hebben, als hij de hond krijgen wordt. Zoals we alle weten, passiert het kreuzen met Petrus, als de Herr gezegd had. We nemen ons vuurke ganz vast wat fair, en waarop we doch tuschwind en dat we dat doch niet schaffen kennen. Kreuzen als de Petrus. Nu lodet je een andachtig tote harsje, wat voor een boodschap onze zanger met dit leid voor ons hebben. En na dit leid, wel ik verzeet je onze vrouw, wat passiert dan, wanneer een Christ zindig te beantwoorden. Dort wo ich dann uit 1. Johannes Kapitel 1, de Verse 6, der Kapitel 2, Vers 1 lese, en ook uit 1. Johannes Kapitel 3, de Verse 6, 8 en 9.

onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je irgendein van onze programma bestellen mocht, schik dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je van Canada toeschijtje. De nummer voor dit programma is 305. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 305.

Bitching Paul. Jezus Christus zei, wil je echt leven, wil je ook leven. En dat willen we ons immer waar herinneren. Van dat willen we immer waar tot de mensen reden. En zeggen dat Jezus op deze eeuw gekomen is om ons dat leven te brengen. Dat eeuwige leven. Dat leven in de heerlijkheid met hem haren, want we al nu op deze eeuw dat leven kennen. En ook dat leven noemt dood bij hem haren. En dat ligt aan ons. Dat is einem iedereen zijn ene entscheidung, of hij dat leven in geloven aanneemt, want Jezus Christus geeft het, oder of hij dat aflenen deed. Ik vrij mij, lieve Tohira, dat wie van leven reden kennen, dat mensen de goede noorrecht van leven hier willen. Ik vrij mij, dit programma wordt in Paraguay gemaakt en ook even den zender hat bij een Quito uitgestrooid. Ik vrij mij dat ik het ware bereizen kan. Ik wens allem einen goeden Empfang in de komende halve stund. Ik lood het aan, welle God am seinen Seen bede. Wie bede? Himmlischer Vader, dankschön, dat Jesus ons dat Leben gebracht hat. Dankschön für die Verheißung, dat ook wie Leben tjene en Leben worden, zoals dein Wort ons dat sagt. Ik bede voor alle Tohira, dat ook dit programma voor allem zum Seen wordt, den nu eingeschult habe. Dat ook dit programma voor allem zum Seen wordt in ihrem Leben. In ihre Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, in ihre Beziehung zu Jesus, dem Heiland, dem sie nachfolge, in ihre Beziehung zum Heiligen Geist, der uns leidet, und so auch in ihre Beziehung zum Nächsten in der Gemeinde. Dort bete ich in Jesus' Namen. Amen.